Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed.

Dag dames en heren, ik ben Joop van Zijl. Voor de Concertzender presenteer ik dagelijks het programma Geen Dag Zonder Bach. Elke werkdag te horen tussen 1 en 2 uur 's middags.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifeno van Niccolò Porpora.

0: You let that drop slow and I lift your ass so hard you...
1: The doctor will see you. The doctor will see you. The doctor will see you.
2: Dr. Klangendom, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendom zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendom zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Solorezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk van de periode, uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de Concertzender en dan onder Klangendom. Nummer 68, daar vind je de hele speellijst ook. Solorezza. We beginnen met Shorts for Radio.

0: the right to do what you choose that makes it free.
1: Hier spreekt dokter Klangendom. Ik wilde nog een klein afsluitend woordje tot u richten. Hartelijk dank voor het beluisteren van ons programma, dokter Klangendom. Ik hoop dat uw klachten reeds verminderd zijn. Zo niet, dan raad ik een dubbele dosis aan. En anders een driedubbele dosis. Waar heeft u de hele tijd naar zitten luisteren? U heeft zitten luisteren naar Adam Bowman. Adam Bowman is een van onze vaste contributanten. En tot overmaat van geluk was hij ook jongstleden week te gast hier in de landen. En hebben we diepzinnige gesprekken met hem kunnen voeren. Maar deze tape heeft daar verder eigenlijk niets mee te maken. We verwachten nog wel een hoorspelproductie van hem, zijn broeder Jonathan. En een andere Wales-Engelsman, dat mag je natuurlijk door elkaar mengen. Iemand die zichzelf Richard Thomas noemt. Een beetje, net zoiets als je hier zegt, Piet Jansen. Nee? Niet heel erg, gaat niet heel erg. Niet. Maar goed, binnenkort dus in het programma Dr. Klangendom een stuk, een radiostuk. Nou, dan wou ik zeggen van, dankjewel voor het luisteren, of had ik het al gezegd. Vind ons verder op de concertzender, maar vind ons ook op onze eigen website, klangendom.nl. Ik wens jullie een goede nacht.
2: Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: www.dipio.com. Tot volgende week.
1: Hallo, dit is Radio Klangendom. Met twee geluidscomposities. Radiofonisch van aard. De eerste heet Radiakunst.